0: van 3 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Een Amerikaanse rechter vindt dat president Trump en zijn advocaten misbruik hebben gemaakt van het rechtssysteem bij hun omstreden schikking met de Belastingdienst. Trump spande een miljardenzaak aan tegen de fiscus waarop een schikking volgde. Daarin werd afgesproken dat Trump zelf, zijn familie en hun bedrijven niet meer onderzocht zouden worden door de Belastingdienst. Volgens de rechter gebruikte Trump de rechtszaak om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. De Canadese modemagnaat Peter Nygaard is schuldig bevonden aan seksueel geweld en gedwongen opsluiting. Nygaard lokte eind jaren 90 een toen 18-jarige vrouw mee naar zijn penthouse en sloot haar op in de slaapkamer, waar hij haar vervolgens misbruikte. De vrouw wilde model worden en Nygaard had beloofd haar daarbij te helpen. Hij was tientallen jaren lang een van de bekendste figuren in de Canadese modewereld. Welke straf hij krijgt, wordt later bepaald. De 84-jarige Nygaard zit al jaren vast. Hij werd in 2023 veroordeeld tot 11 jaar cel voor het misbruiken van 4 andere vrouwen. In de Amerikaanse plaats Biddeford is gedemonstreerd tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding is het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. Volgens de autoriteiten probeerde het slachtoffer te vluchten bij een verkeerscontrole, maar bewijs daarvoor ontbreekt. Iran en de VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Volgens Iran heeft het een Amerikaans schip aangevallen. Dat wordt niet door de Amerikanen bevestigd. Wel melden de Emiraten dat 2 van hun schepen zijn aangevallen in de straat van Hormuz. Het weer. De komende dag wisselen zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

tweede klas. HAVO, VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

0: van 4 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt dat het in opdracht van de president is begonnen met het bestoken van doelen in Iran. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt op zijn beurt 2 schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De schepen zouden een illegale route hebben gebruikt. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat 2 van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren van Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond, van wie 4 ernstig. In de Amerikaanse plaats Biddeford zijn een paar honderd mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding voor het protest is het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. De man werd in zijn auto geraakt. Volgens de autoriteiten probeerde hij aan een controle te ontkomen. Bewijs daarvoor ontbreekt. De betrokken agenten droegen geen bodycams. Het is de tweede keer in korte tijd dat een ICE-agent een migrant doodschiet in een auto. Vorige week werd in Texas een Mexicaan gedood bij een verkeerscontrole. Rusland heeft Kiev opnieuw aangevallen, zeggen de autoriteiten van de Oekraïnse hoofdstad. Dat zou zijn gebeurd met ballistische raketten. Ooggetuigen zeggen dat ze meerdere explosies hebben gehoord. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. Volgens de autoriteiten zijn 2 loodsen geraakt, waardoor brand ontstond. Ook zijn er brokstukken neergekomen in open gebied en zijn auto's in brand gevlogen. De burgemeester draagt de inwoners van Kiev op om een schuilplaats te zoeken. Het weer. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Vijf uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt dat het Amerikaanse doelen op een basis in Bahrein heeft geraakt. Ook zegt het twee schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De schepen zouden een illegale route hebben gebruikt. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat twee van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren van Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond, van wie 4 ernstig. Een rechter in Canada heeft de voormalige modemagnaat Peter Nygaard veroordeeld wegens seksueel geweld en het opsluiten van een vrouw. Die was 18 toen Nygaard haar opsloot in zijn slaapkamer en haar misbruikte. Zijn straf hoort hij op een later moment. Een Amerikaanse rechter vindt dat bij de omstreden schikking tussen president Trump en de Belastingdienst misbruik is gemaakt van het rechtssysteem. Volgens haar gebruikte Trump de rechtszaak die aan de schikking vooraf ging om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. Nederlandse archeologen hebben in de buurt van de Egyptische stad Luxor een graftombe van 3000 jaar oud ontdekt. De vondst werd bekendgemaakt door het Egyptische ministerie van Toerisme en Oudheden. De graftombe behoorde toe aan iemand met de naam Passer, een naam die veel voorkwam in die tijd. Maar wie hij precies was, is nog onduidelijk. Wel is het volgens de archeologen iemand die destijds erg rijk was of veel aanzien had. Het weer. Flinke zonnige periode en enkele wolkenvelden wisselen elkaar af vandaag. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog. Dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Rijn van Leij met het nieuws van 6 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt dat het Amerikaanse doelen op een basis in Bahrein heeft geraakt. Ook zegt het twee schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De schepen zouden een illegale route hebben gebruikt. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat twee van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren bij Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond, van wie 4 ernstig. Een Amerikaanse rechter vindt dat president Trump en zijn advocaten misbruik hebben gemaakt van het rechtssysteem bij hun omstreden schikking met de Belastingdienst. Trump spande een miljardenzaak aan tegen de fiscus, waarop een schikking volgde. Daarin werd afgesproken dat Trump zelf, zijn familie en hun bedrijven niet meer onderzocht zouden worden door de Belastingdienst. Volgens de rechter gebruikte Trump de rechtszaak om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. In de Amerikaanse plaats Biddeford hebben honderden mensen gedemonstreerd tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding was het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. Volgens de autoriteiten probeerde het slachtoffer in een auto te vluchten van een controle, maar bewijs daarvoor ontbreekt. Een rechter in Canada heeft de voormalige modemagnaat Peter Nygaard veroordeeld wegens seksueel geweld en het opsluiten van een vrouw. Die was 18 toen Nygaard haar opsloot in zijn slaapkamer en haar misbruikte. Zijn straf hoort hij op een later moment. Het weer, flinke zonnige periode en enkele wolkenvelden wisselen elkaar vandaag af. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 7 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Het water in de rivieren staat bijzonder laag. Dat is uitzonderlijk zo vroeg in de zomer, zegt Rijkswaterstaat. Oorzaak is het droge weer. De lage waterstanden leiden tot problemen voor schepen. Die kunnen moeilijker manoeuvreren. Ook kunnen schepen minder zwaar worden beladen, omdat ze anders kunnen vastlopen. En verwacht wordt dat de waterstanden in de rivieren nog verder zullen dalen. In Frankrijk zijn twee verdachten opgepakt voor de natuurbrand bij Parijs. Dat heeft de Franse minister voor Binnenlandse Zaken gezegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle, ziet verslaggever Joris van Poppel in Fontainebleau bij Parijs.
2: Buiten in die brandlucht wordt hard gewerkt. Er wordt hier van alles ingezet. Blusvoertuigen, vliegtuigen, helikopters. Een vijfde van het gebied die staat in brand.
1: De brandweer denkt dat het blussen misschien nog weken kan duren. Door de brand is de A6, de Route du Soleil, dicht tussen Parijs en Dijon. Een brand heeft vannacht een voormalige kringloopwinkel in Veldhoven in Brabant in de as gelegd. Niemand raakte gewond en het vuur is onder controle. De brandweer bestreedt het vuur met 3 hoogwekkers en 8 tankauto's spuiten. De kringloopwinkel in Veldhoven was al een tijdje dicht. In de Amerikaanse plaats Biddeford in de staat Maine hebben honderden mensen gedemonstreerd tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding was het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent.
3: No ICE, no KKK, no fascist USA. No ICE.
4: What do we want?
3: Justice.
4: When do we want it?
3: Now.
4: What do we want?
3: Justice.
1: Volgens de autoriteiten probeert het slachtoffer in een auto te vluchten voor een controle, maar bewijs daarvoor ontbreekt. Het weer, flinke zonnige periode, afgewisseld door wat wolkenvelden. Het wordt 26 graden in het noorden, mogelijk 33 in het zuiden en in het zuidoosten tegen de avond een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 8 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest. Dat meldt de Franse tv-zender BFM TV. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er twee verdachten zijn opgepakt. De politie heeft aanwijzingen dat de brand is aangestoken, vertelt verslaggever Joris van Poppel.
2: Die eerste bosbrand die zondagmiddag ontstond, daar zijn op 10 plekken zijn sporen gevonden van het begin van die brand. Binnen een straal van een kilometer, dus een heel klein gebied. En dat is wel opmerkelijk dat er op zoveel verschillende plekken tegelijkertijd branden ontstaan.
1: Iran en de VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Volgens Iran heeft het twee schepen aangevallen in de straat van Hormuz. De Emiraten zeggen dat het om twee van hun schepen ging. Eén opvarende is gedood. Het water in rivieren staat erg laag en dat is uitzonderlijk zo vroeg in de zomer, zegt Rijkswaterstaat. Deze onderzoeker legt uit dat het te maken heeft met de warmte en het droge voorjaar.
3: We hebben heel weinig neerslag gezien. Heel veel verdamping, zo'n 4 of 5 mm per dag. Dat betekent dat de wintersneeuw, dus de niet-permanente sneeuw in Zwitserland, eigenlijk al heel vroeg gesmolten is dit voorjaar. En bij elkaar is er dus heel veel minder water dat door de rivieren afgevoerd kan worden.
1: De lage waterstanden leiden tot problemen voor schepen. Die kunnen moeilijker manoeuvreren. En ook kunnen schepen minder zwaar worden beladen, omdat ze anders kunnen vastlopen. Verwacht wordt dat de waterstanden in de rivieren nog verder zullen dalen. Het dodental van de cafébrand in Bangkok is opgelopen naar 30. Meer dan 70 mensen liggen nog in het ziekenhuis. De brand brak zondag laat uit en verspreidde zich snel. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten. Daar waren ze vermoedelijk naartoe gevlucht. Op de plek van de ramp worden bloemen gelegd. Hoe de brand kon ontstaan blijft onduidelijk. Het weer veel zon, maar ook af en toe wat wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Vannacht dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek

0: comfortable as I.
1: Dit is Eén Vallei met het nieuws van 9 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest, melden Franse media. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er 2 verdachten zijn opgepakt op verdenking van brandstichting. Het vuur brak zondagmiddag uit in een bos bij Fontainebleau. En gistermiddag ontstond een tweede brand. Dat tweede vuur heeft inmiddels bijna 400 hectare verwoest. Het dodental van de cafébrand in Bangkok is opgelopen naar 30. Meer dan 70 mensen zijn gewond. De brand brak zondag laat uit en verspreidde zich snel. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten. Correspondent Mustafa Margadi legt uit waarom mensen daarheen vluchten.
3: Op 1 nooduitgang bij de toiletten hing een bordje dat alleen personeel daar doorheen mocht. Mogelijk raakten daar veel mensen door verward en liepen ze de deur ernaast in van de toiletten en liepen daar vast.
2: Op de plek van de ramp worden bloemen neergelegd. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Iran zegt dat het Amerikaanse doelen op een basis in Bahrein heeft geraakt. Ook zegt het 2 schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat 2 van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren van Oman. Het water in de rivieren in Nederland staat erg laag. En dat is uitzonderlijk zo vroeg in de zomer, zegt Rijkswaterstaat. Oorzaak is het droge weer. Het zorgt voor problemen bij Nederlanders die met de boot weg willen. Zoals deze vrouw in de Rijn bij Lobit.
4: We hadden graag op vakantie gewild en houdt groen op.
5: Dat gaat nu niet?
4: Nee, dat gaat niet. We kunnen achter de boot kunnen gewoon staan. Zo laag, ja.
5: Vakantieplannen aanpassen?
4: Ja, ja. We passen ons aan naar het klimaat. Ja.
2: De weersverwachting, veel zon, ook af en toe wat wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 10 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest, melden Franse media. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er 2 verdachten zijn opgepakt op verdenking van brandstichting. Het vuur brak zondagmiddag uit in een bos bij Fontainebleau en gistermiddag ontstond een tweede brand. Dat tweede vuur heeft inmiddels bijna 400 hectare verwoest. In Rusland is de Russische divisie van AkzoNobel onder staatstoezicht geplaatst. Volgens de Nederlandse verffabrikant gaat het om een tijdelijke maatregel. Gevolg zou zijn dat fabrieken voorlopig worden bestuurd door de Russische overheid. AkzoNobel zegt dat het niet wordt genationaliseerd. AkzoNobel maakte in Rusland altijd verf voor consumenten en zogenoemde coating voor voertuigen. Het maken van die coating zou sinds de Russische inval in Oekraïne grotendeels zijn stopgezet. En ook werd de Russische tak losgezet van de rest. Het dodental van de cafébrand in Bangkok is opgelopen naar 30. Meer dan 70 mensen raakten gewond. De brand brak zondag laat uit en verspreidde zich snel. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten, vermoedelijk omdat ze dachten dat ze op weg waren naar de uitgang. Het café in de Thaise hoofdstad is helemaal verwoest. Op de plek van de ramp worden bloemen gelegd. De oorzaak van de brand is nog steeds niet bekend. Het water in de rivieren staat erg laag. Dat is uitzonderlijk zo vroeg in de zomer, zegt Rijkswaterstaat. Oorzaak is het droge weer. De lage waterstanden leiden tot problemen voor schepen. Die kunnen moeilijker manoeuvreren. En ook kunnen schepen minder zwaar worden beladen, omdat ze anders kunnen vastlopen. Verwacht wordt dat de waterstanden in de rivieren nog meer zullen dalen. Het weer, veel zon, maar af en toe ook wat wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. En dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Nieuws van 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Meer dan 200 kinderen in Nederland hebben geen vaste voogd, blijkt uit onderzoek van Trouw en Investico. Het gaat om kinderen die thuis niet veilig kunnen opgroeien en waarbij het gezag van de ouders door de rechter is afgenomen. Meestal worden de belangrijkste keuzes voor een kind dan gemaakt door mensen van een jeugdbeschermingsorganisatie. Maar door personeelstekort is er vaak geen vaste medewerker die zich over het kind ontfermt. Zowel de jeugdorganisaties zelf als verschillende specialisten die Trouw en Investico spraken, vinden dat heel onwenselijk. De schade aan de grafstenen op het Sovjet-ereveld in Leusden blijkt lastig te repareren. Vorige week werden zo'n 150 graven beklad met rode verf. Bij een deel van de stenen blijft de verf waarschijnlijk te zien, zegt de directeur van de stichting achter de begraafplaats. Mogelijk moeten de stenen vervangen worden. Er stonden teksten op die gericht waren aan de presidenten van Rusland en Oekraïne. Volgens RTV Utrecht komt de dader mogelijk uit de rechtsextremistische hoek. Er is nog niemand aangehouden. De divisie van AkzoNobel in Rusland is onder staatstoezicht geplaatst. Het zou een tijdelijke maatregel zijn. AkzoNobel denkt niet dat het bedrijf wordt genationaliseerd. De verffabrikant koppelde de Russische divisie al los van de rest van het bedrijf na de Russische inval in Oekraïne. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest, melden Franse media. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er 2 verdachten zijn opgepakt op verdenking van brandstichting. Het vuur brak zondagmiddag uit in een bos bij Fontainebleau en gistermiddag ontstond een tweede brand. Dat tweede vuur heeft inmiddels bijna 400 hectare verwoest. Het weer, veel zon, maar ook af en toe wat wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. En dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert.

0: van 12 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Meer dan 200 kinderen in Nederland hebben geen vaste voogd, blijkt uit onderzoek van Trouw en Investico. Het gaat om kinderen die thuis niet veilig kunnen opgroeien en waarbij het gezag van de ouders door de rechter is afgenomen. Meestal worden de belangrijkste keuzes voor een kind dan gemaakt door mensen van een jeugdbeschermingsorganisatie. Maar door personeelstekort is er vaak geen vaste medewerker die zich over het kind ontfermt. De gemeente Kerkrade is bezig met het saneren van 55 historische mijnschachten in de stad. De gemeente hoopt zo te voorkomen dat huizen in de toekomst verzakken. De kolenmijnen zijn aangelegd in 1800 en zijn daarmee een stuk ouder dan de grote mijnen uit de 20e eeuw. De oudere mijnen liggen minder diep en zijn ook minder goed achtergelaten, waardoor er kans is op instorting of verzakking. Het saneren gaat waarschijnlijk jaren duren. Om de mijnschachten op te sporen gebruikt de gemeente Kerkrade oude kaarten die nog in opdracht van Napoleon zijn gemaakt. De Noorse kroonprinses Mette-Marit is ontslagen uit het ziekenhuis. Bijna een maand geleden onderging ze een longtransplantatie. Het komende half jaar moet ze thuis verder revalideren. Volgens een Noorse arts wordt ze komende maanden goed gecontroleerd op complicaties, infecties of afstoting. In een reactie noemt Mette-Marit de donatie het geschenk van haar leven. En verder bedankt ze artsen en mensen die ook fibrose hebben voor de steun van de afgelopen tijd. Bij een transport van Duitsland naar Frankrijk is 20.000 kilo kaas verdwenen. De politie onderzoekt nog wat er is gebeurd. De vracht met Emmentaler kaas zou vanuit een fabriek in Beieren naar Frankrijk worden vervoerd, maar is nooit aangekomen. Het transportbedrijf was geregeld via een online platform. De schade is zo'n 80.000 euro. Het weer, veel zon, maar ook af en toe wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. En dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 1 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het enorme datacenter van Microsoft in Noord-Holland gebruikt ongeveer 1% van alle stroom in Nederland. Dat blijkt uit gegevens die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland openbaar heeft gemaakt. Het is voor het eerst dat duidelijk wordt hoeveel elektriciteit een van de grootste datacenters in Nederland verbruikt. Google houdt het stroomverbruik van twee andere grote datacenters geheim. In december meldde het CBS dat alle datacenters in Nederland verantwoordelijk zijn voor bijna 5% van het stroomverbruik. Dat is bijna net zoveel als 2 miljoen woningen. 12 Amerikaanse staten proberen via de rechter de overname van Warner Brothers Discovery door concurrent Paramount Skydance tegen te houden. De staten zeggen dat door de overname een mediagigant ontstaat die de prijzen voor tv- en filmconsumenten kan verhogen en dat concurrentie tussen de bedrijven juist nodig is om de industrie betaalbaar en toegankelijk te houden. Vorige maand werd bekend dat het Amerikaanse ministerie van Justitie geen bezwaren heeft tegen de mega-overname, ter waarde van $110 miljard. De schade aan de grafstenen op het Sovjet-ereveld in Leusden blijkt lastig te repareren. Vorige week werden zo'n 150 graven beklad met leuzen tegen de presidenten van Rusland en Oekraïne. De stichting vreest dat bij een aantal stenen de verf waarschijnlijk te zien blijft en mogelijk moeten die vervangen worden. De Noorse kroonprinses Mette Marit is ontslagen uit het ziekenhuis. Bijna een maand geleden onderging ze een longtransplantatie. Het komende half jaar moet ze thuis verder revalideren. Volgens een Noorse arts wordt ze komende maanden goed gecontroleerd op complicaties, infecties of afstoting. In een reactie noemt Mette Marit de donatie het geschenk van haar leven. En verder bedankt ze artsen en de mensen die ook fibrose hebben voor de steun van de afgelopen tijd. Het weer zonnig, maar er zijn ook wolken. Het wordt 26 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen wordt het opnieuw erg warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is één Vallei met het nieuws van 2 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De man die 6 jaar geleden de 14-jarige Tamar uit Marken doodreed, kan niets worden verweten. Dat oordeelt de rechtbank in Haarlem. Tegen de automobilist uit Duitsland was 8 weken cel geëist, maar de rechter spreekt hem nu vrij. Ook hoeft hij geen schadevergoeding te betalen. Tamar was 's nachts weggelopen na een ruzie thuis. Later werd haar lichaam gevonden in een berm bij Monnikendam. Uit onderzoek bleek dat ze was aangereden door de 33-jarige Duitser. Hij zei dat hij dacht dat hij een dier had geraakt. Bij een brand in Brussel zijn meerdere doden gevallen. Hoeveel is niet duidelijk. Ook worden nog 6 mensen vermist. Het gebouw staat in de stijgers en wordt momenteel gerenoveerd. De brand ontstond vanmorgen en leek snel onder controle. Maar volgens Belgische media ontstond niet lang daarna door brandende deeltjes een nieuwe brand in de kelder van het gebouw. Zo'n 200 bouwvakkers zijn geëvacueerd. In de liftkokers heeft de brandweer verschillende lichamen aangetroffen. Het zogeheten oxygebouw in het centrum van Brussel is niet bewoond. Er moeten kantoren, appartementen en een hotel inkomen. De waterschappen in Nederland willen strengere Europese regels voor het verdelen van rivierwater. Doordat Nederland helemaal aan het einde van het stroomgebied ligt, kunnen andere landen hun waterproblemen verplaatsen naar Nederland. In hete, droge zomers moet ieder land een manier vinden om om te gaan met de beschikbare hoeveelheid water. Zo vermoedt Rijkswaterstaat nu al dat Zwitserland water achterhoudt voor eigen gebruik. Per rivier zijn er al regels gemaakt, maar dat vinden de waterschappen niet genoeg. Zij pleiten voor meer Europese afspraken. 12 Amerikaanse staten komen in het geweer tegen een overname van Warner Brothers Discovery door Paramount Skydance. Ze vrezen een mediaoorlog die het tv en mediamonoloog die het film en tv kijken voor consumenten duurder maakt. Het Amerikaanse ministerie van Justitie had vorige maand geen bezwaar tegen een overname. Het weer zonnig en warm. Het wordt 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen opnieuw erg warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 3 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een brand in Brussel zijn meerdere doden gevallen. Hoeveel is niet duidelijk. 6 mensen worden vermist. Het gebouw staat in de stijgers en wordt momenteel gerenoveerd. De brand ontstond vanmorgen en leek snel onder controle. Maar niet lang daarna ontstond door brandende deeltjes een nieuwe brand in de kelder van het gebouw. In de liftkokers heeft de brand weer verschillende lichamen aangetroffen. De man die 6 jaar geleden de 14-jarige Tamar uit Marken doodreed, kan niets worden verweten. Dat oordeelt de rechtbank in Haarlem. Tegen de automobilist uit Duitsland was 8 weken cel geëist, maar de rechter spreekt hem nu vrij. Ook hoeft de man geen schadevergoeding te betalen. Tamar was 's nachts weggelopen na een ruzie thuis. Later werd haar lichaam gevonden in een berm bij Monnikendam. Uit onderzoek bleek dat ze was aangereden door de 33-jarige man. Hij zei dat hij dacht dat hij een dier had geraakt. In Noorwegen is Marius Borg Høbu vrijgelaten uit de gevangenis. De oudste zoon van kroonprinses Mette Marit mag zijn voorarrest met een enkel band thuis uitzitten. Dat duurt nog zo'n 4 weken. Høbu is veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf voor verkrachtingen en geweld tegen een ex-vriendin. Maar dat vonnis is nog niet definitief. De rechter besloot gisteren dat de kans op herhaling klein is en daarom mag hij de komende 4 weken thuis uitzitten. Zijn moeder, Mette Marit, mocht vandaag het ziekenhuis verlaten na een longtransplantatie. Treinreizigers mogen hun tas niet meer op de stoel naast hen zetten. NS past de regels aan waardoor tassen voortaan in het bagagerek moeten of op schoot. Tot nu toe was een tas op een stoel niet verboden. Wel moesten reizigers hun tas weghalen als iemand op die plek wilde zitten. Volgens NS wordt het bezet houden van plekken een steeds groter probleem. Vroeger haalden mensen hun tas wel weg, maar tegenwoordig gebeurt dat steeds minder. En ook durven reizigers anderen niet meer aan te spreken. Reizigersorganisatie Rover juicht de verandering toe. Het weer zonnig en warm, 29 graden in het noorden, 32 in het zuiden. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen opnieuw temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: 4 uur. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De rechtbank laat het verbod op de overname van het bedrijf achter DigiD in stand. Staatssecretaris Aerts had de overname door een Amerikaans bedrijf verboden, omdat DigiD daardoor in buitenlandse handen zou vallen. Het bedrijf Solvinity, dat DigiD beheert, had een kort geding aangespannen, in de hoop dat de rechtbank de beslissing van de staatssecretaris zou schorsen. Maar de rechter laat het verbod dus in stand. Twee voormalige ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn ook in hoger beroep veroordeeld voor onder meer oplichting, omkoping en witwassen. Ze regelden bijvoorbeeld dat een bevriende aannemer werkzaamheden voor de gemeente kon uitvoeren. Via nepfacturen werden hoge bedragen betaald. De ambtenaren werden daarvoor beloond met geld, 22 racefietsen en een groot aantal horloges. De schade voor de gemeente Rotterdam was zo'n 2 miljoen euro. De ambtenaren krijgen celstraffen van 3 en 6 maanden. Dat is lager dan de eerder opgelegde straf. En ook de aannemer moet enkele maanden de cel in. Een man van 54 uit Roosendaal is opgepakt voor het in brand steken van strandhuisjes in Wijk aan Zee. Daarbij werden vorige week 5 strandhuisjes verwoest en 1 iemand raakte gewond. Over een motief voor de brandstichting is niets bekendgemaakt. Treinreizigers mogen hun tas niet meer op de stoel naast hen zetten. NS past de regels aan, waardoor tassen voortaan in het bagagerek moeten of op schoot. Tot nu toe was een tas op een stoel niet verboden. Wel moesten reizigers hun tas weghalen als iemand op die plek wilde zitten. Volgens NS wordt het bezet houden van plekken een steeds groter probleem. Vroeger haalden mensen hun tas wel weg, maar tegenwoordig gebeurt dat steeds minder. En ook durven reizigers anderen niet meer aan te spreken. Reizigersorganisatie Rover juicht de verandering toe. Het weer dan nog warm en zonnig. Het is 26 graden in het noorden tot lokaal 32. In het zuiden, op de Waddeneilanden, is het iets koeler. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De natuurbrand ten zuiden van Parijs heeft inmiddels meer dan 2000 hectare natuur verwoest. Franse autoriteiten hopen de twee brandhaarden vandaag onder controle te krijgen. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken zijn de branden wel ingedamd, maar is er nog geen grip op. Franse media melden dat er bulldozers worden ingezet om moeilijk bereikbare delen van het bos van Fontainebleau te bereiken. De natuurbrand geldt als de grootste in decennia in dit deel van Frankrijk. De politie heeft 2 mensen opgepakt voor brandstichting. De overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans bedrijf blijft verboden. Solvinity probeerde via een kort geding het verbod van tafel te krijgen, maar de rechtbank gaat daar niet in mee. De staatssecretaris had de overname verboden om te voorkomen dat DigiD in Amerikaanse handen zou vallen. 2 hoofdverdachten van de roof van kroonjuwelen uit het Louvre in Parijs zeggen niet te weten wie de opdrachtgever was. Dat blijkt uit verhoren die de krant Le Monde heeft ingezien. De verdachten zijn een illegale taxichauffeur en een werkloze man. Ze werden een week na de roof in oktober aangehouden en bekenden al snel wat ze hadden gedaan. Ze hadden vitrines in het Louvre ingeslagen en gingen er met een miljoenenbuit vandoor. Beide mannen zeiden dat ze enkele dagen voor de roof zijn benaderd door een opdrachtgever. Zijn naam willen ze niet noemen, uit angst voor wraak. 2 gemeenteambtenaren die zich lieten omkopen moeten 3 en 6 maanden de cel in. Dat is in hoger beroep besloten. Ze werkten bij de gemeente Rotterdam en maakten zich schuldig aan oplichting, omkoping en witwassen. In totaal voor zo'n 2 miljoen euro. Ook een betrokken aannemer moet enkele maanden de cel in. Het weer warm en zonnig. Het is 26 tot lokaal 32 graden. Op de Waddeneilanden iets koeler. De komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen wordt het opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De maand juni was de dodelijkste maand voor Oekraïnse burgers sinds de Russische invasie begon 4 jaar geleden. Volgens de VN-Mensenrechtencommissie kwamen er bijna 300 mensen om en raakten bijna 2000 burgers gewond. De commissie spreekt van alarmerende cijfers. Het aantal slachtoffers stijgt omdat Rusland vaker zware wapens inzet tegen de burgerbevolking, zoals lange afstandsraketten. De natuurbrand ten zuiden van Parijs heeft inmiddels meer dan 2000 hectare natuur verwoest. Franse autoriteiten hopen de 2 brandhaarden vandaag onder controle te krijgen. De branden zijn wel ingedamd, maar er is nog geen grip op. Franse media melden dat er bulldozers worden ingezet om de moeilijk bereikbare delen van het bos te bereiken. De natuurbrand geldt als de grootste in decennia in dit deel van Frankrijk. De politie heeft 2 mensen opgepakt voor brandstichting. Treinreizigers mogen hun tas niet meer op de stoel naast hen zetten. NS past de regels aan, waardoor tassen voortaan in het bagagerek moeten of op schoot. Tot nu toe was een tas op de stoel niet verboden. Wel moesten reizigers hun tas weghalen als iemand op die plek wilde zitten. Volgens NS wordt het bezet houden van plekken een steeds groter probleem. Vroeger haalden mensen hun tas wel weg, maar tegenwoordig gebeurt dat steeds minder. Ook durven reizigers anderen niet meer aan te spreken. Reizigersorganisatie Rover juicht de verandering toe. De 10e etappe van de Tour de France is gewonnen door gele truidrager Tadej Pogačar. De Sloveen kwam solo over de streep, een halve minuut voor Remco Evenepoel en Paul Sexa. In het algemeen klassement staat Pogačar nu meer dan 3 minuten voor op de nummer 2, Jonas Vingegaard. Renners hadden op de route in het bergachtige Centraal Massief opnieuw te maken met temperaturen van boven de 30 graden. Het weer hier, warm en zonnig, 26 tot lokaal 32 graden. Op de Wadden iets koeler. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

is Gezellig Holland. Een programma met Nederlandstalige muziek, met ruimte voor het levenslied en de smartlap. Maar ook voor nostalgie op 78 toeren en een cabaretmoment. Daarnaast is er aandacht voor de minder bekende artiest en zetten we ook een artiest eens extra in het zonnetje. Samenstelling en presentatie, Adrie Spekley.

stad. De mensen die moe in hun huizen verdwijnen, ze hebben de dag weer gehad. De neonreclame die knipoogt langs ramen, het motregent zachtjes op straat.

zijn tussen twee glazen bier opgelost voor altijd. En op de rand van een bierveldje staat daar je rekening, of je staat in het krijt. Maar het enige wat je aan eten kunt krijgen, dat is daar een hardgekookt ei.

0: Ja, we openden deze gezellige Hollandse met een van de grootste Nederlandstalige klassiekers aller tijden. Vader Abraham met In het kleine café aan de haven. Het lied verscheen in 1975 en groeide uit tot een enorme hit. Niet alleen in Nederland en België, maar ook verder buiten. Opvallend is dat het lied niet meteen een enorme hit was, maar in de jaren daarna uitgroeide tot een echte evergreen. En het werd bovendien in meerdere talen gecoverd door internationale artiesten, waardoor het verder buiten ook buiten Nederland bekend werd. Heel hartelijk welkom bij Gezellig Hollands hier op Eenvallei. Een warm welkom voor alle luisteraars uit Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Woudenborg. En natuurlijk verder buiten. En wilt u reageren of een verzoekje aanvragen? Dat kan via Gezellig Hollands, @eenvallei.nl. Uw verzoekjes en opmerkingen zijn van harte welkom. De afgelopen week bracht Charlotte te pas een bijzonder nummer onder mijn aandacht. Charlotte is onze hoofdredacteur en maakt samen met haar team onder andere het programma Ter Tafel bij Xon TV. Het nummer is geschreven door juf Nienke van de basisschool De Vuurvlinder in Veenendaal. En in dit bijzondere lied blikt zij terug op 2 schooljaren met dezelfde groep leerlingen. Zowel in groep 6 als in groep 7 maakten zij samen met hen mooie, leerzame, grappige en soms emotionele momenten mee. Het resultaat is een prachtig muzikale terugblik geworden waarin de ervaringen, herinneringen en bijzondere band tussen leerkracht en leerlingen centraal staan. We zijn natuurlijk benieuwd naar het verhaal achter dit nummer en daarom hebben we contact gezocht met de maakster zelf. Goedenavond Nienke, fijn dat we elkaar kunnen spreken. We horen net al dat het een bijzonder nummer hebt geschreven naar aanleiding van 2 jaar vol ervaringen met dezelfde groep. Kun je ons luisteraars vertellen hoe het idee van dat lied eigenlijk is ontstaan?
1: Ja, goedenavond allemaal. Het lied is eigenlijk 2 weken geleden, toen ik een weekendje naar Zeeland was om even te proberen alles los te laten. Toen kwam het in me op, want ik wilde dat toch voor me afschrijven. Want we hebben zoveel meegemaakt de afgelopen jaren. En eigenlijk vooral de kinderen. Want voordat ik ze kreeg in de klas, hadden ze al een hele geschiedenis achter de rug eigenlijk. En ik wilde eigenlijk een stukje naar ze schrijven in de weekbrief die ik iedere week naar de ouders en de kinderen stuur. Maar toen ik dat aan het schrijven was, toen waren het ineens 6 getypte A4'tjes geworden. Dus dat was wat lang voor in de weekbrief. Maar daardoor kwam wel zeg maar alles wat we beleefd hebben terug naar boven. En ik dacht, misschien is het leuk als ik een stukje daarvan voorlees.
0: Ja. Want je hebt deze leerlingen zowel in groep 6 als in groep 7 begeleid. Het is natuurlijk een bijzondere periode waarin de kinderen grote stappen zetten. Welke momenten of herinneringen uit die 2 jaar hebben je het meest geïnspireerd bij het schrijven van deze tekst?
1: Vooral door waar zij vandaan kwamen. Dat ik dus echt, het was een beetje een beschadigde groep door alle wisselingen van leerkrachten die ze gehad hebben. De coronatijd in groep 1, 2 en daarna veel uitval en invallers. Dus er hing een beetje een stigma aan deze groep. Wat het voor mij eigenlijk juist interessant maakt, omdat ik het heel leuk vind en goed om vooral naar het kind achter het gedrag te kijken. En doordat we daar samen aan gewerkt hebben en een hele goede vertrouwensband hebben opgebouwd, is die band heel sterk geworden met de groep.
0: Zeker. Maar het nummer beschrijft heel veel mooie, maar ongetwijfeld ook uitdagende momenten. Was er een specifieke gebeurtenis waaraan je dacht van, die moet absoluut in het lied terugkomen?
1: Dat was in ieder geval de voetbal. De voetbal was, daar leeft deze groep voor. Sommigen echt van pauze naar pauze voetballen. Dat was echt alles voor deze groep. En daar zat ook een uitdaging, want ze waren daar zo fanatiek in dat dat vaak misging ook. Dat ontaarde dan in ruzies en kleine gevechtjes. Dus ik stond daar als scheidsrechter langs de kant te de-escaleren. Maar na anderhalf jaar, eigenlijk wel eerder, kon ik dat steeds meer loslaten. Want zij leerden gewoon met elkaar hoe ze dat het beste konden aanpakken. En dat was gewoon heel mooi om te zien. En dan hadden we ook nog onze klassenknuffel. Die konden ze erbij pakken als iemand verdrietig was of als ze troost nodig hadden. Onze kringgesprekken worden beschreven in mijn lied. Daar hebben we allemaal dingen met elkaar besproken.
0: Ja, maar hebben de kinderen het nummer al gehoord of niet?
1: Ja, nou ja, het was eigenlijk niet helemaal de bedoeling, want ik had het meer voor mezelf geschreven. En toen dacht ik in de klas, vorige week of zo, dacht ik, nou, ik laat ze het voor de grap even horen. En ze vonden het hartstikke mooi. Dus toen zeiden ze, oh, wil je het alsjeblieft ook naar onze ouders sturen? Want die moeten het ook horen. En zo, ja, zo is het eigenlijk gekomen. Dat was eigenlijk helemaal niet de bedoeling.
0: Ja, want ik heb het nummer inmiddels gehoord. En wat mij direct opviel was ook het prachtige arrangement. En nou weet ik het, want we hebben elkaar gesproken dat je het met AI uiteindelijk tot stand hebt gebracht. Ik vind het wel een heel knap stukje werk. En als je het niet weet, dan hoor je het ook niet.
1: Nee, het was ook nog wel even een uitdaging, want ik heb hier helemaal geen ervaring mee. Ik had alleen een tekst geschreven en ik wilde daar een liedje op, dus ik vond een app. En die kon daar dan een melodie bij maken, maar dan moet het wel weer precies ook kloppen met de brug en het refrein. Dus daar moest nog best wel aan bijschaven. En de stem kiezen en welke melodie en welke muziek en zo. Dus maar uiteindelijk dacht ik, nou stop ik ermee, dit moet het zijn.
0: Ja, als mensen, we gaan het zo draaien natuurlijk. En nogmaals, toen ik het de eerste keer hoorde, denk ik van, nou, wat een leuk arrangement. Maar wie is die zanger?
1: En je hoort
0: geen
1: idee.
0: Een computerstem. Maar het is, kun je zien dat AI tegenwoordig dat heel mooi kan. Kijk, er wordt natuurlijk veel misbruik van gemaakt. Maar ik vind het juist heel leuk dat als je op deze manier een nummer schrijft, dat je dat ook voor jezelf in een arrangement kunt zetten, zonder dat je daar een duur orkestbanden voor nodig hebt.
1: Ja, en dat, absoluut.
0: En dat klinkt natuurlijk heel leuk.
1: Ja, en muziek is toch iets, vind ik iets heel moois als je veel emoties hebt. En die zijn op het moment, want ik ga afscheid nemen van ze na morgen. Dus dat is voor mij heel emotioneel.
0: Dat is wel heel emotioneel, dat kan ik me goed voorstellen. Want krijg je als je afscheid hebt genomen van deze groep dan weer een nieuwe groep? Of neem je afscheid van de school? Hoe moet ik het zien?
1: Nee, ik krijg een nieuwe groep. Ik blijf in groep 7. Dus ik heb vandaag ook mijn nieuwe groep leren kennen. En mijn groep is vandaag een half uurtje doorgeschoven naar mijn nieuwe leerkracht. Dus daar konden we al een beetje aan het idee wennen. Maar we vonden het allemaal niet makkelijk. De kinderen niet, maar ik ook niet. Maar ze zijn er helemaal klaar voor. Ik heb ze helemaal klaargestoomd en ze zijn eraan toe. En dat komt helemaal goed.
0: Nou, laten we dat zeker hopen. Maar krijg je die nieuwe groep ook 2 jaar of weet je dat nog niet?
1: Dat weet ik nog niet. Nee, dat is ieder jaar weer een verrassing.
0: Nou, Nienke, hartelijk dank voor je verhaal en voor het maken van dit bijzondere nummer. We wensen je heel veel succes en hopen dat het lied nog lang blijft herinneren aan deze bijzondere periode.
1: En
0: we gaan het zeker draaien. En voor de luisteraars van Gezellig Hollands, op een verleien ga lekker voor zitten, want hier komt het prachtige nummer van juf Nienke van de basisschool De Buurvlinder in Veenendaal.
1: Dankjewel.

0: Ja, dat was Soraya met La Mama, een warm en gevoelig nummer waarin een ode wordt gebracht aan moeders en aan de bijzondere band die we met hen hebben. Het lied verscheen als single in 2014 en laat een andere, meer persoonlijke kant van Soraya horen.
1: Nederlands nostalgie op 78 toeren.
0: Ja, we gaan terug naar 1959 met een echte Nederlandse klassieker, Bobbejaan Schoepen. Hij was niet alleen een van de populairste Vlaamse artiesten van zijn tijd, maar groeide ook uit tot een internationale bekende entertainer. Met Café zonder bier scoorde hij een enorme hit. Het lied vertelt op humoristische wijze over een café waar het bier op is geraakt. Iets wat in die tijd bijna ondenkbaar was. De aanstekelijke melodie en de herkenbare tekst maakten het nummer geliefd bij jong en oud. Bobbejaan Schoepen wist als geen andere volksmuziek humor en gezelligheid te combineren. Daarom legde hij de basis voor een indrukwekkende carrière die tientallen jaren zou duren.

0: Walter Baron is de artiestennaam van Walter van den Berg. Hij presenteerde in juli 2026 zijn debuutsingle De Trobo Zingt, waarmee hij zijn intree maakt in de Nederlandstalige muziekwereld.
1: En deze week zetten we de volgende artiest eens extra in het zonnetje.
0: Ja, en deze week is dat Miss Montreal. Achter deze artiestennaam schuilt Sanne Hans, geboren op 22 september 1984 in Dedemsvaart. Ze is zangeres, gitariste en songwriter en staat bekend om haar krachtige stem, haar spontane persoonlijkheid en haar talent om persoonlijke verhalen om te zetten in herkenbare muziek. De grote doorbraak kwam in 2008. Dat jaar richtte Sanne ook de band Miss Montreal op en verscheen haar eerste single Just a Flirt. Het nummer werd opgepikt door 3FM en groeide uit tot een belangrijke stap in haar carrière. Niet veel later volgde de debuutalbum Miss Montreal en dat was haar naam gevestigd in Nederland. Wat Miss Montreal onderscheidt van vele andere artiesten is haar oprechtheid. Haar liedjes gaan vaak over het leven, de liefde, twijfels en persoonlijke ervaringen. Daarvoor weten veel luisteraars zich in haar muziek te herkennen. Daarnaast staat ze bekend als een geweldige live-artiest die zowel op grote festivals als in intieme theaters volledig tot haar recht komt. Door de jaren heen volgden vele succesvolle nummers en een van haar grootste Nederlandstalige hits werd Hoe. Het duet met Nielsen, ook de liedjes van I Wish I Could, Door de Wind en Till the Sun Comes Up zorgde ervoor dat Miss Montreal uitgroeide tot een vaste waarde op de Nederlandse radio. Haar werk werd bekroond met meerdere gouden platina onderscheidingen. Veel bewondering oogst Sanne Hans ook vanwege haar openheid. Zij heeft er nooit een geheim van gemaakt dat ze tijdens het spreken stottert. Juist daardoor inspireert ze veel mensen. Want zodra ze begint te zingen, verdwijnt dat volledig naar de achtergrond. Haar liefde voor muziek en haar doorzettingsvermogen hebben haar gebracht waar ze nu is. Naast haar muziekcarrière was ze regelmatig op televisie te zien. Zo was ze onder andere coach bij The Voice of Holland en jurylid in verschillende muziekprogramma's. Daarmee wist ze niet alleen het publiek te vermaken, maar ook de nieuwe categorie muzikanten te inspireren. Na meer dan 15 jaar in de muziekwereld blijft Miss Montreal zichzelf ontwikkelen. Met haar kenmerkende stem, sterke liedjes en warme persoonlijkheid is zij uitgegroeid tot een van de meest geliefde artiesten van Nederland. We beginnen met Door de Wind. Dit prachtige nummer werd oorspronkelijk geschreven door Stef Bos. In 2020 gaf Miss Montreal het lied een nieuw leven met haar indrukwekkende uitvoering in De Beste Zangers. Die versie raakte miljoenen kijkers en groeide uit tot een van de meest memorabele optredens uit de geschiedenis van het programma. Daarna luisteren we naar Alsof. Deze single verscheen in augustus 2024 als voorproefje van een volledig Nederlandstalige album Samen 1. Hier is Miss Montreal.
2: Ik zie je voor me, met mijn ogen dicht. Kan je voelen, met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet.

0: En dan is het nu tijd voor het cabaretmoment.
1: Ja, tijd voor een glimlach, want we gaan luisteren naar een nummer van een van de bekendste cabaretiers van Nederland, namelijk Tineke Schouten. Tineke Schouten staat al jarenlang bekend om haar humor, scherpe typetjes en vrolijke liedjes. Met haar unieke kijk op alledaagse situaties weet ze het publiek steeds weer aan het lachen te krijgen. In Vakantie is niet alles bekijkt ze met een knipoog de romantieke rondvakanties. Want hoe leuk vakanties ook kan zijn, Tineke laat op haar eigen humoristische manier horen dat het lang niet altijd zo perfect is als het soms lijkt.

0: Mart Hoogkamer met Zomaar Verliefd uit 2018.
1: Nu volgt het instrumentale intermezzo bij Gezellig Hollands.
0: Ja, we gaan luisteren naar een mooi nummer van een accordeonist en zanger Frans Baggeman. En met zijn karakteristieke geluid en liefde voor het Nederlands taal.

Een levenslied weet hij veel liefhebbers van het genre te raken. Het nummer Gisteren heeft zij mij verlaten verscheen in 2019 en is een gevoelvolle vertolking van een echte klassieker. Want de oorspronkelijke bekendste versie werd in 1984 uitgebracht door Koos Albers en groeide uit tot een van zijn grootste hits.

0: Nou ja, dat was duidelijk. Dat was Sebastian met Angeline, een plaat die in 2021 verscheen. Bijzonder aan dit nummer is dat Sebastian niet alleen de basis van het lied bedacht, maar zelf ook de tekst schreef. De naam Angeline haalde hij uit een nummer van Peter Koelewaan, waarna hij er een eigen verhaal omheen bouwde.
1: Ook onbekende artiesten krijgen de ruimte bij Gezellig Holland.
0: We gaan luisteren naar de nieuwste single van Monique Pluijmen, Samen zijn we sterker. Het nummer verscheen in 2026 als opvolger van haar eerdere single Sterker dan ooit.

Ja, en daarmee is een uurtje Gezellig Hollands alweer bijna voorbij. Op opmerkingen en reacties kunt u en verzoekjes kunt u sturen naar gezellighollands@1verlei.nl. En wilt u het programma nog een keer terugluisteren? Dat kan op donderdagmiddag om 5 uur of anders zaterdagmiddag om 3 uur. Ook is deze uitzending terug te luisteren via de website van Son 1 Verlei. Ga daarvoor dan wel even naar Radio Gemist. Volgende week om 6 uur in de avond is er weer een nieuwe aflevering van Gezellig Hollands. Samenstelling en presentatie Adrie Speckley. En deze week sluiten we af met een vrolijke meezingen van Jetty Paletti. De titel zegt eigenlijk al genoeg. Daar word ik vrolijk van. Een gezellige en aanstekelijke plaat waarmee u graag een glimlach weer gaat huwen. Bedankt voor het luisteren. Graag tot volgende week. En we maken er een gezellige avond van.

0: het nieuws van 7 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij de brand in een gebouw dat gerenoveerd werd in Brussel zijn 6 mensen om het leven gekomen. Het gaat om de 6 mensen die vermist werden. De brand was vanochtend al snel onder controle, maar nieuw geïnstalleerde liften zijn naar beneden gestort. De 6 dodelijke slachtoffers zaten vast in de liftschachten. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De Belgische koning Philippe en premier Bart De Wever hebben de plaats van de brand bezocht en daar met hulpverleners gesproken. De Amerikaanse immigratiedienst ICE stopt met de meeste verkeerscontroles. Aanleiding zijn 2 dodelijke schietpartijen in korte tijd, waarbij ICE-agenten betrokken waren, meldt CBS News. Pas als agenten extra training hebben gehad over het uitvoeren van verkeerscontroles, worden ze weer hervat. Gisteren werd een migrant van 26 doodgeschoten toen hij volgens de autoriteiten probeerde weg te rijden bij een controle. En vorige week kwam er ook een migrant om het leven bij een controle van de immigratiedienst. In de VS is al meerdere keren gedemonstreerd tegen de acties van ICE. Tijdens de coronapandemie heeft de Britse overheid voor miljarden verspild door te veel beschermingsmiddelen in te kopen. Mondkapjes en andere spullen gingen over de datum voordat ziekenhuizen ze konden gebruiken, zegt een onderzoekscommissie. De commissie vindt dat inkopers bij de overheid zich beter hadden moeten voorbereiden op noodsituaties. De 10e etappe van de Tour de France is gewonnen door gele truidrager Tadej Pogacar. De Sloveen kwam solo over de streep, een halve minuut voor Remco Evenepoel. In het algemeen klassement staat Pogacar nu meer dan 3 minuten voor op de nummer 2, Jonas Vingegaard. Renners hadden op de route vandaag opnieuw te maken met temperaturen boven de 30 graden. En het weer in Nederland warm en zonnig. Het is 26 tot lokaal 32 graden, op de Waddeneilanden iets koeler. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen wordt het opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert.

0: Dit is de ultieme Jazz Radio Update. Welkom bij Jazz Spectrum.
1: Dag luisteraars, hartelijk welkom bij Jazz Spectrum live op dinsdag. Techniek doet Marcel Moorman, samenstelling en presentatie Bea Koops. We beginnen dit uur met componist en muzikant Bill Lawrence. Een track van het album The North Sea Jazz Festival 2016, Madeline.

Madeline van Bill Lawrence. En deze Bill Lawrence maakt ook deel uit van de hedendaagse jazzband Snarky Puppy. In mijn vroege jeugd, en we gaan echt een sprong terug in de tijd, dan heb ik het over de jaren 50, werd er veel muziek gedraaid van Mel Tormé. En Mel was er al erg jong bij, want op 4-jarige leeftijd zong hij al met een professioneel orkest. Later werd hij voornamelijk bekend door zijn jazzzang en ook componeerde en arrangeerde hij. En door zijn zoete stemgeluid kreeg hij de bijnaam The Velvet Fog. En nu, en dat is puur jeugdsentiment, How High the Moon.

Oh, dat was weer echt genieten, vind ik. Je hoorde Lonely Lady van Stan Getz. En het nummer staat op het album The Final Concert Recording. En ik zal je iets vertellen over de bezetting. Stan Getz, tenor sax, Kenny Barron, piano. Eddie Del Barrio, synthesizer. Alex Blake, bass. En Terry Lyne Carrington op drums. En nu de Britse zangeres met Franse roots, Stacey Kent. Raconte-moi.

I Surrender Dear. Je hoorde pianist Thelonious Monk. En nu een muzikant die een link naar Thelonious Monk heeft. Joshua Redman. Hij won namelijk in 1991 de Thelonious Monk International Jazz Saxophone Competition. Hele mond vol. Nadat hij deze prijs had gewonnen, is hij zich volledig gaan richten op zijn muzikale carrière. En hij is een van de meest prominente vertegenwoordigers van de neo-bop in de hedendaagse jazz. Zijn drie bandgenoten, pianist Brad Meldau, bassist Christian McBride en drummer Brian Blade, groeiden uit tot bandleiders en behoorden tot de top van de hedendaagse jazz met hun eigen ensembles. Samen spelen ze het nummer Right Back Round Again.

Right Back Round Again. Joshua Redman op tenor sax, Brett Meldau piano, Christian McBride bas en Brian Blade drums. En persoonlijk vind ik dit dus fantastisch. En een zanger-performer waar ik ook weg van ben is Sven Ratske. Jaren geleden heb ik hem geïnterviewd. Hij trad toen op in de Junus of Wageningen. En ik hoop dat hij, als de theaters weer open mogen, weer eens in de buurt komt optreden. Zijn optredens zijn boeiend met een mix van muziekstijlen. Voor me ligt het album Songs in a Cabaret uit 2013. Luister naar Lone Star Cabaret.

Yeah.

The Secrets Between the Shadow and the Soul. Dat is het, de albumtitel van de cd met saxofonist Branford Marsalis, pianist Joey Calderazzo, bassist Eric Reeves en drummer Justin Faulkner. En wij lieten je de track Dance of the Evil Toys horen. Nou, dat was echt kwaad speelgoed wat je hoorde. Het was een chaos, tenminste voor het oor, maar er zat ontzettend veel verdieping in het nummer. We gaan weer naar een vocaal nummer. Autumn Nocturne, Denise Jenna.

Say It Over and Over Again. Je luisterde naar John Coltrane tenorsax, McCoy Tyner piano, Jimmy Garrison bas en Elvin Jones op drums. Een crooner is een zanger die een ontspannen en intieme houding heeft en zingt met een zachte, lage stem. Vaak zijn de teksten wat sentimenteel. Het Engelse werkwoord is to croon en dat betekent kreunen. Aldus Wikipedia. In ons land heeft sinds een tijdje een eigen crooner, Dennis van Aarsen. Luister naar Strawberry Moon.

Dennis van Aarsen. We zijn weer aan het eind van Jazz Spectrum en we gaan er zo uit met saxofonist Ike Kiebeck. Maar eerst wil ik Marcel Moorman bedanken voor de techniek. En we hadden een gasttechnicus, Bob Kosso van Radio Rhenen. Het was erg leuk zo met z'n allen achter het glas. Kunnen af en toe nog eens zwaaien. In de volgende aflevering zit hier collega Frits Verhoef en mijn naam is Bea Koops. Graag tot de volgende keer.

0: is 1 Vallei met het nieuws van 8 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Inmiddels zitten er 6 mensen vast voor de grote natuurbrand ten zuiden van Parijs. Volgens justitie gaat het onder meer om een vrijwillig brandweerman die heeft toegegeven dat hij takjes en bladeren in brand heeft gestoken. Een ander zegt dat hij per ongeluk een sigaret in de natuur gooide. De branden in het bos van Fontainebleau hebben al meer dan 2000 hectare natuur verwoest. De branden zijn wel ingedampt, maar nog niet onder controle, zeggen de Franse autoriteiten. Bij de brand in het centrum van Brussel zijn 6 mensen omgekomen. De brand brak vanochtend uit in een gebouw wat gerenoveerd werd. De slachtoffers, waarschijnlijk bouwvakkers, kwamen vast te zitten in een liftschacht, zegt een verslaggever van de VRT.
2: Die liften gebruikten ze voor de werken die ze daar aan het uitvoeren waren en door de brand zijn die helemaal naar beneden gestort. De lichamen worden nu geïdentificeerd. Er wordt onderzocht of dat ook dezelfde mensen zijn als de 6 die als vermist waren opgegeven.
1: Hoe de brand in Brussel is ontstaan is nog onbekend. De maand juni was de dodelijkste maand voor Oekraïnse burgers sinds de Russische invasie begon, 4 jaar geleden. Volgens de VN-Mensenrechtencommissie kwamen er bijna 300 mensen om en raakten bijna 2000 burgers gewond. De commissie spreekt van alarmerende cijfers. Het aantal slachtoffers stijgt omdat Rusland vaker zware wapens inzet tegen de burgerbevolking, zoals lange afstandsraketten. Het skelet van een T-Rex is op een veiling in New York verkocht voor 43,8 miljoen euro. En daarmee is het de duurste dino ooit. Het skelet kreeg eerder al de naam Gus en is voor ruim 60% compleet, 11 meter lang en bijna 4 meter hoog. Wie hem heeft gekocht is niet bekendgemaakt. Het weer warm en zonnig, het is 26 tot lokaal nog 32 graden. Op de Waddeneilanden is het iets koeler. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen wordt het opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: David. On the night you're falling all to pieces, you can bring your lonely heart to Jesus. What if I told you that I believe it?
1: For King and Country met een nieuwe nummer, What If I Told You. Goedenavond en welkom bij weer een nieuwe uitzending van This Is Living, een programma van Stilok op Omroep 1 Vallei. Mijn naam is Joran en deze avond mogen we, net als bijna elke week, we luisteren naar een mooi aantal nieuwe eigentijdse christelijke nummers die deze week zijn uitgekomen. Deze week zijn het er best heel erg veel, namelijk 23 in totaal. Dat is toch ruim de helft van het programma. Het wisselt de laatste weken toch best wel. Maar dat geeft ons dus heel veel mooie nieuwe nummers om naar te luisteren. Als eerste wil ik weer gaan luisteren naar een nummer van het album van Switchfoot dat pas is uitgekomen. We gaan luisteren naar een nummer, Ride or Die.

Unspoken met een nieuwe nummer, Wild Ones. We gaan nu door met een nieuw nummer van Forrest Frank samen met Lost and Found en ZVC. We gaan luisteren naar het lied Two Step the Enemy.

Connor Flanagan met zijn nieuwe nummer Rodeo. Het volgende nummer waar we naar gaan luisteren is van Christopher Rye samen met John Pinkney. We gaan luisteren naar een lied John the Baptist.

0: Here's Mark.
1: Drew Baldridge en Ann Wilson met Maker's Mark. Het volgende lied waarnaar gaan luisteren is van het nieuwe album dat KB heeft uitgebracht afgelopen week, genaamd This Cannot Be Sold. We gaan luisteren naar het nummer dat hij samen heeft gemaakt met Ben Fuller, genaamd Father.

Ja, nog een nieuw nummer van het nieuwe album van Switchfoot. Je hoorde het nummer Same Blood. Dan gaan we door met een nieuw nummer van Ethan Beer samen met Joe L. Barnes. We gaan luisteren naar het lied Only One That Matters.

Bon Ray met een nieuwe nummer, Time to Rise. Het volgende nummer waar we naar mogen gaan luisteren is van Lindy samen met Marizu. We gaan luisteren naar een nummer, Rise Up.

Switch met een nieuwe nummer Good News. Dan gaan we door met Robin Vane. Hij heeft ook een nieuw nummer uitgebracht. Daar gaan we nu naar luisteren. Het heet Faces.

Equippers Revolution met een nieuwe nummer Promised Land van het gelijknamige nieuwe album. Het volgende nummer waar we naar gaan luisteren is van Gio samen met Del... Oh nee, correctie. We gaan eerst nog luisteren naar een nummer van KB. We gaan luisteren naar het nummer Too Unfazed.

Dat waren dus Gio en Del Mac met Move Like This. We gaan er nu even tussenuit voor het nieuws, maar straks zijn we terug met nog veel meer muziek. Nog steeds een aantal nieuwe nummers nog te gaan. Even kijken, dat zijn nog 2, 4, nog 6 om precies te zijn. En dan gaan we door met de rest van het programma. We gaan nog luisteren naar onder andere Nona, die je nu ook als achtergrondmuziek hoort. Hillsong, Young and Free, Jordan Feliz, Damascus, Citizen Way, Mercy Me en nog een aantal andere. Straks als eerste gaan we luisteren naar het lied Joy van Martin Smith in de remix van onze Nederlandse Reijer. Tot straks na het nieuws.

0: met het nieuws van 9 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De grote natuurbrand ten zuiden van Parijs is onder controle. Het vuur is nog niet uit. Dat kan volgens de brandweer dagen tot weken duren. De branden in het bos van Fontainebleau hebben meer dan 2000 hectare natuur verwoest. 6 mensen zijn opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de brand. Een van de verdachten was een vrijwillig brandweerman die toe heeft gegeven takjes en blaadjes in brand te hebben gestoken. 4 verdachten zitten nog vast. De Verenigde Staten gaan toch geen tol heffen in de Straat van Hormuz. In plaats daarvan heeft president Trump een reeks handelsovereenkomsten aangekondigd met landen die grenzen aan de Persische Golf. Eerder zei Trump nog wel een tolheffing te willen in ruil voor een veilige en vrije doorgang die de VS schepen zou bieden. Maar na gesprekken met leiders van het Midden-Oosten trekt hij zijn plan in. De Amerikaanse blokkade van Iraanse havens gaat wel door. De overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans bedrijf blijft verboden. Sovinity probeerde via een kort geding het verbod van tafel te krijgen, maar de rechtbank gaat daar niet in mee. De staatssecretaris had de overname verboden om te voorkomen dat DigiD in Amerikaanse handen zou vallen. Rijkswaterstaat gaat aangifte doen tegen een automobilist die vrijdag 2 slagbomen los heeft geschroefd bij de ketelbrug tussen Lelystad en Emmeloord. Een storing veroorzaakte die middag een flinke file omdat de slagbomen niet meer omhoog gingen. 1 of meerdere automobilisten besloten niet te wachten op een monteur en besloten de slagbomen daarom zelf maar los te schroeven om er zo langs te kunnen. Rijkswaterstaat noemt de actie levensgevaarlijk. De slagbomen zijn uiteindelijk weer gerepareerd. Het weer blijft vanavond nog lang zonnig en warm met temperaturen tussen de 20 en 26 graden. Vannacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw een warme dag en dan maximaal een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws

Lucas Goss en Sofika met Till I Met You. En daarvoor hoorde je Martin Smith met zijn lied Joy in de dancemix van Reijer. Welkom terug bij de tweede helft van de uitzending. We hebben nog een aantal nieuwe nummers te gaan en daarna schakelen we over naar de rest van het programma. We gaan in ieder geval luisteren naar de Duitse LFT en Sanja met het lied Higher.

The Uprising met Jimmy Rock en Rafa Kumba met het lied Shaping Me. Dan zijn we weer aangekomen bij de laatste twee nieuwe nummers van deze week. Deze zijn een iets ander genre, maar we gaan natuurlijk gewoon naar luisteren. Het zijn nog steeds goede nummers naar mijn mening en ik hoop dat u dat ook vindt. We gaan als eerste luisteren naar Skillet met een nieuwe nummer Scream.

Nine Lashes met The Fool Mayday. Ja, een iets andere stijl dan we meestal in het programma hebben. Maar misschien is er ook wel iemand die deze kon waarderen. En dan heeft het toch weer nut gehad, zullen we maar denken. Dat was dus het laatste nieuwe nummer van deze week. Dan gaan we nu door met de rest van het programma. Te beginnen met The Fearless Band met het lied One It All.

Run 51 met het lied Song of My Soul. Het volgende lied waar we mogen gaan luisteren is van Mercy Me samen met Walker Hayes. We gaan luisteren naar Oh Death.

Ik teken in het zand, zie hoe de branding langzaamaan op me afkomt. Totdat het nacht wordt, de laatste vracht komt de haven binnen. Ik kan schouderlichten van de stad, voel me klein onder de sterren boven mij. Hoe ouder ik word, hoe minder ik begrijp. Maar hoe meer ik mij verwonder over zand tussen mijn vingers. Wat er afspeelt binnenin me en het kind dat mij omarmt.

Ik zie de golven langs de kustlijn. Ze slaan kapot op een rots, zodat het haast kunst lijkt. Symboliek voor mijn trots. En mijn voetsporen worden door de vloed uitgewerkt.

Damascus samen met William Wixley met het lied Hier bij mij. Dan gaan we nu luisteren naar Martin Brandt met het lied Het is alleen door u, de Nederlandse cover van het lied Because of You van Keith Green uit 1977 op zijn album For Him Who Has Ears.

Voor King & Country met het lied This Is Love. Dan hebben we nog maar 3 liederen te gaan voordat we alweer aan het eind gekomen zijn van dit programma. We gaan nu luisteren naar Forest Frank met Thomas Red met het lied Nothing Else.

Ja, dat was Hillsong Younger Free met Phenomena. Daarmee zijn we alweer aan het eind gekomen van de uitzending voor deze week. Ik wil u weer hartelijk bedanken ook voor het luisteren. Ik hoop dat u heeft kunnen genieten. En mocht u nou nog een nummer terug willen luisteren, dan kunt u een afspeellijst vinden op onze Instagram pagina thisisliving.stilok, S-T-I-L-O-K. Daarin de bio staat een link naar een afspeellijst waar dus alle nummers die gedraaid zijn nog een keer terug zijn te vinden. Moet ik er wel bij zeggen dat ik deze aflevering een dag eerder heb opgenomen, omdat ik deze dinsdag niet live aanwezig kan zijn. Dus ik hoop dat ik eraan denk die afspeellijst ook bij te werken. Maar anders hoop ik dat ik er zo snel mogelijk wel aan zal denken. In ieder geval heel erg bedankt voor het luisteren naar deze uitzending. Mocht u nog feedback hebben, dan kunt u die ook op dezelfde Instagram pagina achterlaten. thisisliving.stilok. Dan rest mij niks anders dan u nog een hele fijne en gezegende week toe te wensen. En dan wil ik het programma afsluiten met een nummer van Jordan Feliz. We gaan luisteren naar zijn nummer The River. Tot volgende week.

0: Dit is Stilok. Dit is Eén Vallei met het nieuws van 10 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan toch geen tol heffen in de Straat van Hormuz. In plaats daarvan heeft president Trump een reeks handelsovereenkomsten aangekondigd met landen die grenzen aan de Perzische Golf. Eerder zei Trump nog wel een tolheffing te willen, maar na gesprekken met leiders van het Midden-Oosten trekt hij dat plan in. Vanmiddag en vanavond waren er opnieuw Amerikaanse aanvallen op Iran. Iran zegt Amerikaanse doelen in buurlanden ook aan te hebben gevallen. De grote natuurbrand ten zuiden van Parijs is onder controle. Het vuur is nog niet uit. Dat kan volgens de brandweer dagen tot weken duren. De branden in het bos van Fontainebleau hebben meer dan 2000 hectare aan natuur verwoest. 6 mensen zijn opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de brand. Een van de verdachten was een vrijwillig brandweerman. Die heeft toegegeven takjes en blaadjes in de brand te hebben gestoken. 4 verdachten zitten nog vast. De Amerikaanse president Trump heeft bijna 5 miljoen euro aan schadevergoeding betaald vanwege een aanranding in de jaren 90. Een jury achtte het bewezen dat Trump zich in een pashokje had vergrepen aan schrijfster Elizabeth Jean Carroll. Zij klaagde Trump pas later aan. De advocaten van de president hebben de betaling van het smartengeld proberen tegen te houden, maar dat is tot aan het Hoge Rechtshof niet gelukt. De Carrolls advocaat bevestigt nu dat de schrijfster de miljoenen heeft ontvangen. Het skelet van een T-Rex is op een veiling in New York verkocht voor 43,8 miljoen euro. En daarmee is het de duurste dino ooit. Het skelet kreeg eerder al de naam Gus en is voor ruim 60% compleet. 11 meter lang en bijna 4 meter hoog. Wie hem heeft gekocht is niet bekendgemaakt. Het weer, het blijft vanavond nog lang zonnig en ook warm met temperaturen tussen de 20 en 26 graden. Vannacht koelt het af naar 15 tot 20 graden en morgen opnieuw een warme dag en dan maximaal een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei met nieuws, muziek en informatie. Abedion Music, Evert-Jan van Beek.

Muziek uit Australië van de band The Temper Trap. Je hoorde Fall Together 2016 in een nieuwe aflevering van het programma Abelia Music voor deze dinsdag. 14 juli vandaag, dus aflevering 112 en ook de laatste voor de zomerstop. Die zal gaan duren vanaf deze week, dus tot 1 september op dinsdag dan zijn we weer terug. Maar goed, dat zal zo meteen nog wel een keer herhalen allemaal. We gaan allereerst gewoon even door met het programma. De aftrap, om het zomaar te zeggen. Nou ja, we zijn dus al begonnen met The Temper Trap. En we gaan nu naar nieuwe muziek voor een band die niet voor het eerst onder de aandacht staat bij Abelia Music, de Britse band Temples. De vierkoppige band uit Kettering in Engeland ontstond in 2012 na het debuutalbum Stone Structures. In 2014 heeft de band inmiddels 5 albums op haar naam staan. De meest recente verscheen op 26 juni van dit jaar en heet Bliss. En van het album stond eerder de single Vendetta onder de aandacht. En nu is het de beurt aan Glimmer.

De Britse band Glass Animals hoorde ik met Tear in Space Airlock uit 2024. En daarvoor dus de Britse band Temples. Hun nieuwe single die heet Glimmer. Over nieuwe Britse bands gesproken, of nieuwe muziek van Britse bands beter gezegd. De Britse band Palace die zit qua muziekgenre een beetje in de blueshoek. Momenteel bestaat de band uit 4 leden en ontstond in 2012. Het vierde en huidige album van de band kwam uit in 2024. Middels titel Ultrasound. Nou, inmiddels is het aftellen naar het nieuwe album. Die naar verwachting op 18 september gaat verschijnen. Het nieuwe album gaat Ox heten. En van het album kwam eerder al het nummer Kid uit. En nu is de beurt aan Dream On Palace.

Muziek uit Australië van Boy and Bear. You Got a Strange World. Dat komt uit 2023. En daarvoor hoorde je dus ook nog muziek van de Britse band Palace. Een nieuwe single die heet Dream On. Zometeen de nieuwe single van de Amerikaanse indieband Rainbow Kitten Surprise. Allereerst gaan we naar muziek uit Zweden van de gezusters van First Aid Kit. Dit is Out of My Head.

Twee zussen vormen samen First Aid Kids uit Zweden. Dus Out of My Head hoorde je. En dat komt uit 2022. De Amerikaanse indieband Rainbow Kitten Surprise ontstond in 2013 in Boone, North Carolina. De muziek van de vierkoppige band kent invloeden van artiesten als Modest Mouse, Kings of Leon en Frank Ocean. De debuutalbum 7 Plus Mary verscheen in 2013. Het vijfde en meest recente album van de band, die kwam uit op 26 september vorig jaar. Eerder dit jaar kwam al nieuwe muziek uit in de vorm van de single 16. En onlangs kwam opvolger Never Have I Ever ten tonele. Rainbow Kitten Surprise.

0: Music.
1: Tchut, tchut, tchut.

Ja, ik zou niet specifiek willen zeggen dat John Legend echt helemaal aan dit programma thuis hoort. Maar zijn single Made to Love uit 2013 toch eigenlijk wel weer een beetje. Amerikaanse singer-songwriter dus. Zal ongetwijfeld wel bekend voorkomen, lijkt mij zo. Je hoort hem dus met Made to Love. John Legend dus uit 2013. Dit radioprogramma gaat met zomerstop. Dat zal na deze week zijn. En dan zijn we op 1 september weer live terug op de radio. In de tussentijd kun je gewoon naar BLM Muziek luisteren. Alleen dan herhalingen van de afgelopen 6 weken, als het goed is. Dus niet getreurd. Dus ik kan gewoon blijven luisteren naar BLM Muziek als je dat wil doen. We zijn weer live terug, dus op 1 september. Maar vandaag zijn we er dus ook nog gewoon live. En niet zomaar, want we gaan naar de Engelse band. Mystery Jets heeft in het verleden al vaker onder de aandacht gestaan bij BLM Muziek. De nieuwe nu vierkoppige band uit Londen deed dat toen met nummers als Bubblegum in 2016 en Screwdriver in 2019. Het meest recente album van de band dateert alweer van 2020. En dus werd het wellicht ook wel tijd voor een nieuwe. En dat gaat gelukkig niet heel lang meer duren. Naar verwachting komt de band op 21 augustus aanstaande met een nieuw album genaamd A Hole to See the Sky Through. En van het album komt alvast de gelijknamige single.

Ze bestaan inmiddels niet meer, deze driekoppige electropopband uit Londen. Volts, hoorde je, met Poison. Dat komt uit 2015. 2017 stopten ze mee, dus dit was 2 jaar eerder. Daarvoor hoorde je nog de Engelse band genaamd Mystery Jets. A Hole to See the Sky Through, zo heet de nieuwe single. En zo gaat ook het nieuwe album heten, dat op 21 augustus aanstaande dus gaat uitkomen. Zometeen gaan we naar de huidige single van Young the Giant. Maar allereerst een oudje van Kensington. Nou, hier begon het eigenlijk allemaal mee. Home Again uit 2012 van het album Vultures.

van het album Vultures afkomstig dus. We gaan naar de Amerikaanse band Young the Giant. Werd opgericht in 2004 en bestaat momenteel uit 5 leden. De band uit Irvine, California werd bekend van nummers als My Body, Cough Syrup en America. Het inmiddels 6e studioalbum van de band verscheen op 1 mei jongstleden en heet Victory Garden. Van het album komt ook de single Evergreen.

Van het huidige album dus, genaamd Victory Garden, hoorde je Evergreen van Young the Giant. We gaan naar het Belgische Patches. Het muzikale project van Lotte Lauwers begon met het uitbrengen van haar muziek in 2020. Hij heeft inmiddels twee EP's op de naam staan en ook de nodige singles trouwens. De muziek van Patches klinkt tijdloos en ligt lekker in het gehoor en dat hoor je ook zeker terug op haar single Get Back.

Muziek uit 2018 van de Amerikaanse band Broken Bells, Shore Shelter. En daarmee zijn we bijna aan het einde van Abelia Music voor deze week. En dus voorlopig ook even de laatste, want we gaan dus met een zomerstop. En zullen op 1 september aanstaan, op dinsdag weer terug zijn. Niks missen, dat kan. Dat kun je doen door de website abelion.nl gewoon in de gaten te houden. Dus abelion.nl. Daar vind je wel gewoon de komende 6 weken gewoon een update van alle nieuwe nummers die op de lijst worden gezet. Zullen we zeggen met een korte beschrijving en ook nog met een beetje geluk een link naar YouTube. En als die er niet is, een link naar Spotify. Abelion.nl, ga daar dus zeker even kijken de komende weken. En je kan wel blijven genieten van Abelia Music, maar dan wel van uitzendingen van de afgelopen weken. Nou, kan ook heel interessant zijn. Ik zeg, maak er een mooie zomer van en graag tot 1 september live weer. Tot slot nog deze Britse band. Nou, zou je niet onbekend in de oren klinken, denk ik. Editors, dit is Calling In. Dank voor het luisteren.

0: is één Vallei met het nieuws van 11 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Acteur Kees Geel is plotseling overleden. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Geel was onder meer bekend van zijn hoofdrol in Simon en De scheepsjongens van de Bontekoe. En zijn rollen in Baantje, Nieuwzeer en Flikker Rotterdam. Daarnaast was hij stemacteur en een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Voor zijn rol in Simon kreeg hij een gouden kalf voor beste acteur. Kees Geel was 61 jaar. De grote natuurbrand ten zuiden van Parijs is onder controle. Het vuur is nog niet uit. Dat kan volgens de brandweer dagen tot weken duren. De branden in het bos van Fontainebleau hebben meer dan 2000 hectare natuur verwoest. 6 mensen zijn opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de brand. Een van de verdachten was een vrijwillige brandweerman die toe heeft gegeven takjes en blaadjes in brand te hebben gestoken. 4 verdachten zitten nog vast. De Verenigde Staten gaan toch geen tol heffen in de straat van Hormuz. In plaats daarvan heeft president Trump een reeks handelsovereenkomsten aangekondigd met landen die grenzen aan de Perzische Golf. Eerder zei Trump nog een tolheffing te willen, maar na gesprekken met leiders in het Midden-Oosten trekt hij dat plan in. Vanavond waren er opnieuw Amerikaanse aanvallen op Iran. Iran zegt Amerikaanse doelen in buurlanden te hebben aangevallen. Tata Steel kan beginnen met de sanering van een terrein in Velsen-Noord, waar jarenlang staalslakken lagen opgeslagen. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem en het grondwater terechtgekomen. Staalslakken zijn een restproduct van de staalproductie. Op het terrein in Velsen-Noord lag zo'n 835.000 ton aan staalslakken. De Omgevingsdienst heeft het saneringsplan van Tata Steel goedgekeurd, waardoor de werkzaamheden kunnen beginnen. Het weer. Vannacht is het helder en droog bij 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw een warme dag met maximaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

gezien toen ik nog geboren moest worden. Ze zijn ook al, nou ja, begin 80, eind 70, de meeste van deze leden. Deep Purple, daar hebben we het over. En toch hebben ze een nieuwe single. Dat is Arrogant Boy. En het liedje over Billy hoorde je als opener van Schouten bij Nacht. Een uurtje rock'n'roll met daarin de vaste onderdelen zoals we hebben de Killer Classic. Gaan we slechts 5 jaar terug naar het album van Rise Against. Dat heet Nowhere Generation. Je hoort zometeen Talking to Ourselves. In de oerknal wel even verder terug naar de vorige eeuw. Black Label Society. Het debuutalbum van die band heet Sonic Brew. Je hoort straks Mother Mary. En in de showcase gaan we naar een album van Alice Cooper. Dat komt uit het jaar 1989. Dat heet Trash. Je hoort zometeen The Bed of Nails. En voor de rest hebben we gewoon heel veel lekkere nieuwe en stevige muziek. Zoals deze van Mona Lord.

Zuid-Amerika. Cream Wave, zo heet de band. Los Angeles, California. Alles wordt grijs. Everything turns grey. En daarvoor de band Monolord. Die komen uit Zweden. Die staan binnenkort, maar wel in Nederland. 7 oktober van het jaar 2026. Gaan ze naar Haarlem, naar de Patronaat. Je hoorde hen met You Bastard. Gaan wij terug in de tijd. Niet zo heel ver terug in de tijd, maar 5 jaar. En dan komen we uit in dit jaar 2021. Killer, killer, killer, classic. En in het jaar 2021 bracht de band uit Chicago, Illinois, Rise Against, het album Nowhere Generation uit. Het titelnummer is leuk, maar deze is ook leuk. Ik heb er wel eens last van. Talking to ourselves.

Jeffrey komt uit Duitsland. I remember you, if you want me to. En daarvoor hoorde je Rise Against, altijd heerlijk kritisch, maatschappij kritische teksten. Van het album Nowhere Generation gingen we terug in de tijd, 5 jaar terug in de tijd, en je hoorde Talking to Ourselves. Soms heb je een boodschap en heb je het idee van niemand die luistert. Schijnbaar praten we alleen maar naar onszelf. We gaan even kijken naar Rock 13. De nieuwe binnenkomer is van President en die heet Destroy Me. Beter niet doen. De nieuwe nummer 1 is van deze. Dit is Tim Montana. Alweer zo'n raar titel. Break Me Down.

0: in een Rock 13, President and Destroy Me. Alleen van het album van vorig jaar. En de nieuwe nummer 1 is van Tim Montana, die hoorde je daarvoor en die heet Break Me Down. We gaan weer terug in de tijd. Even kijken naar het debuutalbum 1998.
1: Soms wil je weten hoe het begon met een band. Hoe klonken ze in het verleden toen ze nog niet bekend waren? Toen ze nog optraden voor twee mannen in een paardenkop. En nog zelf liepen te slepen met een apparatuur. Dit is de schouten bij nacht.
0: Ze stonden recent nog in de Rock 13, maar het begon het allemaal. Het begon allemaal in het jaar 1998 voor Black Label Society. Je weet wel, de band van Zakk Wylde. Het debuutalbum dat heet Sonic Brew. Heel veel lekkere, vooral stevige nummers. Maar deze vind ik het meest, ja, het meest lekker. Dit is

de oosterbuur in ons programma. Nu hebben we onze zuidenbuur in het programma uit België. Painted Scars komt uit België, zoals gezegd. Higher, hoorde je. En daarvoor het debuutalbum van Black Label Society. Sonic Brew uit het jaar 1998. Lekker stevig, zoals het hoort hier in Schouten bij Nacht. Je hoorde Mother Mary. Lekkere stevige muziek, lekkere nieuwe muziek. Leuke suggesties zijn altijd welkom, hè. Eddie@schoutenbijnacht.net. We gaan even naar North Carolina. Phantom Phoenix, zo is het nieuwe album van deze band. De band die heet Stellar Circuits. In de spotlight staan ze.

0: Het is ook wel een klein beetje mijn motto hoor. Zeker als het op muziek gaat. Just Live Loud. Het Zwitserse Chakra heeft een nieuwe single. Just Live Loud. En voor Chakra hoorde je Stellar Circus. Ik zei het al, die komen uit North Carolina. Maken lekkere prop muziek. Je hoort een spotlight. Gaan wij terug in de tijd. We gaan even kijken naar een klassiek album. Dat doen we altijd in de showcase. We gaan terug naar het jaar 1989, vorige eeuw. Alice Cooper bracht toen het album Trash uit. We zijn toen aan de eerste week.
1: Dames en heren, jongens en meisjes, dit is de Schouten bij Nacht. Showcase.
0: En van het album Trash in de eerste week deze, The Bed of Nails.

uit Finland. Masquerade, zo heette de band. Pain of Punishment hoorde je van hun laatste album. En daarvoor ging we terug in de tijd met Alice Cooper. Het album Trash uit het jaar 1989. Het staat centraal in de showcase. We waren toen in de eerste week. En in de eerste week hoorde je de Bag of Nails. Brengt ons alweer bij het einde van dit programma. Een uurtje is ook alweer zo voorbij. Dit is een hele leuke band waar we mee eindigen trouwens. Sans Froid, oftewel zonder kou. Prose en Constance, zo heet het. Ik dank u nu voor het luisteren. Hij begint rustig, maar ik beloof je, hij wordt stevig. En ik hoor je graag volgende week. Tot dan. Doegie.

zomer. Op je radio. Ha, lekker. Schouten. Rijnacht.

0: is één Vallei met het nieuws van 12 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Acteur Kees Geel is plotseling overleden. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Geel was onder meer bekend van zijn hoofdrol in Simon en de scheepsjongens van de Bontekoe. En zijn rollen in Baantje, Nieuwzeer en Flikker Rotterdam. Daarnaast was hij een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Voor zijn rol in Simon kreeg hij een gouden kalf voor beste acteur. Kees Geel was 61 jaar. Tata Steel kan beginnen met de sanering van het terrein in Velsen Noord, waar jarenlang staalslakken lagen opgeslagen. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem en het grondwater terechtgekomen. Staalslakken zijn een restproduct van staalproductie. Op het terrein in Velsen Noord lag zo'n 835.000 ton aan staalslakken. De omgevingsdienst heeft nu het saneringsplan van Tata Steel goedgekeurd, waardoor de werkzaamheden kunnen beginnen. De Amerikaanse president Trump heeft bijna 5 miljoen euro aan schadevergoeding betaald vanwege een aanranding in de jaren 90. Een jury achtte het bewezen dat Trump zich in een pashokje had vergrepen aan schrijfster Elizabeth Jean Carroll. Zij klaagde Trump pas later aan. De advocaten van de president hebben de betaling van het smartengeld proberen tegen te houden, maar dat is tot aan het Hoge Rechtshof niet gelukt. De Carrolls advocaat bevestigt nu dat de schrijfster de miljoenen heeft ontvangen. Spanje heeft ten koste van Frankrijk de finale van het WK voetbal bereikt. In Dallas werd het 2-0 door een rake strafschop van Oyarzabal in de eerste helft en een treffer van Porro na de rust. Spanje staat voor de tweede keer in de WK-finale na 2010, toen er werd gewonnen van Nederland. Morgenavond om 9 uur staan Engeland en Argentinië tegenover elkaar in de andere halve finale van dit WK. Het weer vannacht is het helder en droog bij 15 tot 20 graden. De komende dag opnieuw een warme dag met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 1 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er zijn vorig jaar wereldwijd meer kinderen gevaccineerd dan de jaren ervoor, blijkt uit cijfers van UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar de eerste dosis van de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio. Het gaat om zo'n 116 miljoen kinderen. Het aantal ingeënte kinderen is nog wel altijd lager dan in 2019 voor de coronapandemie. UNICEF ziet dat vooral kinderen in conflictgebieden geen toegang tot vaccinaties hebben. Ook ziet de organisatie dat de desinformatie over vaccineren toeneemt. Acteur Kees Geel is plotseling overleden. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Geel was onder meer bekend van zijn hoofdrol in Simon en de Scheepsjongens van de Bontekoe. En zijn rollen in Baantje, Nieuwzeer en Flikken Rotterdam. Daarnaast was hij een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Voor zijn rol in Simon kreeg hij een gouden kalf voor beste acteur. De Amerikaanse tolheffing in de straat van Hormuz, die de afgelopen avond in zou gaan, komt er toch niet. President Trump heeft het plan ingetrokken. Hij kondigde de heffing zelf aan, maar is na gesprekken met leiders van het Midden-Oosten van gedachten veranderd. In plaats van tol heeft Trump handelsovereenkomsten aangekondigd met meerdere landen in de Perzische Golf. Spanje heeft ten koste van Frankrijk de finale van het WK voetbal bereikt. In Dallas werd het 2-0 door een rakend strafschop van Oyarzabal in de eerste helft en een treffer van Porro na de rust. Spanje staat voor de tweede keer in de WK-finale na 2010 toen er werd gewonnen van Nederland. Morgenavond om 9 uur staan Engeland en Argentinië tegenover elkaar in de andere halve finale van dit WK. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm, het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.